0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: ATS Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: continues. You give to me the more I want. Drums. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan?

0: Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
1: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan,

0: praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. ATS Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: What's up everyone, this is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

straks aan David Guetta met Sad Girls. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mark. Maar wel de laatste, want vanaf morgen zit hij gewoon hier weer in eigen persoon hoor. Bert in de ochtend, zoals het hoort op Hot Dance Radio. En de voetballiefhebbers hebben gisteravond een geweldige finale gezien. Ik kan niet anders zeggen, tussen Argentinië en Spanje. En de Spanjaarden hebben aan het langste eind getrokken. Dat betekent dat de bokaal meegaat naar Madrid voor de komende 4 jaar. Ja, dan is het voetballen heel eventjes gestopt. Daar zijn ook een aantal mensen in onze samenleving gelukkig mee natuurlijk, na zo'n intensieve periode. Maar de hits with the beat gaan onverminderd door. En daarvoor heb je Hot Dance Radio natuurlijk, met Written en Oliver Heldens zometeen. Ook Armin van Buren staat klaar met Here in My Arms. Maar eerst Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Dit is Location. I

genoeg excuus gehad van Topic en Baggy G. Sorry, papi. Als er ergens excuus vandaan mag komen, is het natuurlijk van onze weergoden. Het was een matig weekend, hè? Ja, het wordt wel langzamerhand weer wat beter. Vandaag rond de 25 graden met afwisselend zon en wolken. Nou, we krijgen het weer wat we verdienen natuurlijk. Fijn dat we met je meewogen op weg naar je werk of naar een zonnige bestemming in het zuiden. We zijn er altijd bij met de Hot Dance Radio app, want daarop hoor je de beste hits voor de beat. Avicii zometeen, ook Axwell. Maar eerst Frank Rizzardo, dit is Feel op Hot Dance Radio.

0: op Hot F Radio, James Hype met Don't Wake Me Up. Zometeen na de boodschappen hoor je Sony Federa met My Loving.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl, MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hot Dance Radio met Sonny Federa en Crystal en My Loving. Het is maandag, goedemorgen. En maandag is de dag van de opstartmodus natuurlijk. Niet meteen alles willen. Maandag is de soundcheck van je werkweek. En wij helpen je met de allerbeste hits with the beat. Zometeen de Sick Individuals met Sunrise. Eerst Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

Ik word vrolijk van dit nummer. Chesto en Carol G met Don't Be Shy op Hot Dance Radio. Goedemorgen, de ochtendshow. Geloof jij in sprookjes? Dan ga ik je namelijk uit de droom helpen. Het nummer wat je zometeen gaat horen, dat verwijst naar de hartenkoningin uit Alice in Wonderland. Maar wat zeker geen sprookje is, is dat het blad Rolling Stone deze versie, dat is de remix van A-Trax, in de lijst zette van 200 grootste dance songs aller tijden. Het zijn de Yeah Yeah Yes met Heads Will Roll.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly...

schouders lekker los. Bij mij wel. Dat doet het nummer vanzelf met je. Hè? Jamaican, UGL en Solto op Hollands Radio. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen. Mijn naam is Mark. Ja, ik ben er nog vandaag en morgen. En vanaf woensdag gewoon weer de vertrouwde stem van Bert. Shazam jij wel eens? Weet je wel, dat appje op je telefoon. Ja, ik doe dat heel veel. Ik ben ermee vergroeid. Dit nummer van UGL is een van de meest geshazamde nummers van dit jaar. En dit is ook een van de grootste hits van dit jaar. Het origineel is trouwens van een Jamaicaanse zangeres, Sister Nancy. Bam Bam heet dat nummer. Komt uit 1982. Leuk om dat een keertje terug te luisteren. Goedemorgen. Zit je nog in de auto? Het maakt niet uit, hè? Van dashboard tot bureau. Hot Dance Radio rijdt met je mee met de allerbeste hits with the beat. Zometeen Jonas Blue en Kygo. Maar eerst Martin Garrix. Dit is Mad. You.

nummer gaat me nooit vervelen. Hij is heel goed verbouwd. Insomnia van Fadeless door Bebe Rexha. Je hoort een nieuwe religion op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Ben je wel eens in Japan geweest? Nou, ik niet. Ik zou er heel graag naartoe willen. Maar daar heb je een hele bekende wijk, Shinjuku. En dat wordt vaak gezien als het bruisende hart van de stad. Het combineert namelijk wolkenkrabbers, shopping, uitgaansleven, restaurants en groene parken. Ja, wat wil je nog meer? Dat lijkt de ideale wereld. Ze hebben ook het drukste treinstation ter wereld. Met miljoenen reizigers per dag. Maar als je een beetje beleving wil hebben van Shinjuku, luister goed naar Frankie Rizzardo.

0: Home. Ja, het klinkt een beetje als een vergeten klassieker uit de jaren 80. Het is een herkenbare melodie die eigenlijk afkomstig is uit Idol van Mind Enterprises uit 2017. Nou, misschien ken je dat nummer nog wel. Kungs gaf er een zonnige house-update aan en scoorde daarmee ook een wereldhit. Dit is de ochtendshow op Hot Dance Radio met zometeen Jaden Boysen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

blijf even met beide beentjes op de grond als je het goed vindt. Upside Down, Jaden Boysen, goedemorgen de ochtendshow. Hoe is het met je koffietax? Ja, als dat nog niet bereikt is, zou ik zeggen, spreek nog eventjes in. Ik heb hem net ook even gevuld. Dan hebben wij de beste hits voor de beat. Zometeen Sigala Lullaby, Martin Solveig met Intoxicated. Maar eerst Bakermat en Rani.

Calvin Harris en Jazzy met Satisfy Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Ja, Lucas en Steve, die mannen uit Limburg, die vrienden, die hebben recentelijk samengewerkt met Afrojack. Ze brachten het nummer Control uit. Maar dit nummer wat je nu hoort, deden ze nog geheel zelfstandig. Where have you gone? I'm gone.

Summertime Sadness. Nee joh, Summertime Happiness maken we ervan. Lana Del Rey op Hot Dance Radio. En de superster werkt aan twee nieuwe projecten, waaronder haar lang verwachte plaat Stove. De ochtendshow, bijna einde van tweede uur. Ja, maar we gaan nog even door hoor, geen zorgen. We hebben zometeen Maupi met On Again. Maar eerst de Amsterdammer Marco Sterk, beter bekend als Young Marco. Dit is What You Say. What

0: me. Hot Dance.
1: These are next.
2: Free your mind. My love is what you'll find.
1: When Hot Dance continues.
3: Hot Dance Radio.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
3: Turn up the heat.

Colony met Free Your Mind op All Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mark. En vanaf morgen is Bert weer terug, vertrouwd in de ochtend hier. Ja, en het is de day after, hè. De WK 2026 is uitgespeeld. Alhoewel Trump heeft aangegeven het snel weer te willen organiseren. Het zal wel genoeg opbrengen, denk ik. En daar waar het WK gestopt is, gaan de hits with the beat onverminderd door op Hot Dance Radio. Zometeen Lost Frequencies. Maar eerst Daft Punk en Pharrell Williams. Get lucky.

gehaald afgelopen weekend. Als je contant betaalt, je krijgt wisselgeld. Je weet nooit waar het vandaan komt. Dan is het, voor je het weet, gewoon dirty cash. Ja, en over afgelopen weekend gesproken. Wij proberen je maandagochtend altijd eventjes terug te brengen naar die fantastische, geweldige vibe die je afgelopen weekend had. En dat doen we natuurlijk met de Look Back Track. Die is dit keer van Tiësto, Everlight.

Tiësto, Avalite, Bold Dance Radio. Hij maakte een nummer samen met Matteo Giovanelli. Vorig jaar uitgebracht. En het was even om jou in de lookback track terug te brengen naar de dansvloer van afgelopen weekend. Maar ja, sorry, ik onderbreek je even. Het is maandagochtend, er moet gewoon gewerkt worden. En dat doen we met de allerbeste hits with a beat op de achtergrond van

0: heeft hij weer hoor, Tiësto. Ja, dit keer met Bring Me To Life op Hot Dance Radio. Goedemorgen, de ochtendshow. Ja, ben je al een beetje met de lunch bezig in je hoofd? Zou zomaar kunnen. Maar het is pas 10:30, hè? Ja, nog eventjes anderhalf uur wachten. Dan gaan wij ondertussen boodschappen doen en hoor je zometeen Fisher met Stay.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

bekende feature van de rauwe energie zoals in Lose It zit. Maar met dit nummer Stay laat hij zijn liefde voor de disco-erfenis horen. Het is een moderne houseplaat gebouwd op een klassiek jaren 70 gevoel. Dit is

Ocean op Hot Dance Radio van Calvin Harris en Jesse Reyes. Goedemorgen, dit is de ochtendshow, het is maandag. Ik begeleid je even door deze ochtend heen, de weekstart. Heb je afgelopen zaterdag Purple Disco Tales toevallig gehoord? Dat is op Hot Dance Radio om 8 uur 's avonds. Dat is de Purple Disco Machine. En hij heeft echt een neusje voor het terugbrengen van de disco vibe. En ook met Sophie and the Giants maakte hij met Paradise een track die klinkt alsof die uit een oude platenkast komt, maar tegelijkertijd ook helemaal van nu is. Luister en oordeel zelf.

0: neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.

Ugel, Moving to the Sun op Hot Dance Radio. Goedemorgen, de ochtendshow met Mark. Even over 11, laatste uur van deze maandagochtend. We slepen elkaar er wel doorheen met de muziek van Medusa zometeen. Maar eerst Martin Garrix. Dance Radio. Dit is Told You So.

accepteerde vorm van afpersen, hè? Swedish House Mafia. En een goed voorbeeld daarvan is deze Wait So Long, Hot Dance Radio. Goedemorgen. Er is één centrale vraag op dit moment. Wat wordt er geluncht straks om 12 uur? Ga je thuis lunchen? Smeer jezelf een broodje? Of ga je de kantine in? Het maakt niet zoveel uit, maar denk er vast over na. One question. Dit is Close.

0: bij You Don't Have To Like It. Lucas en Steve op Hot Dance Radio. Zometeen de man die een belangrijke act is op Tomorrowland België dit jaar. Dat is natuurlijk Sam Veld.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Into the stars. Wat een grappig stemmetje. Zal niet van Sam Veld zijn, maar van Easy Bizu waarschijnlijk. Want die doet mee. Into the Stars op Hot Dance Radio. Ik heb even het tourschema van Sam Veld bekeken. Wauw, die gaat echt van hot naar her hoor. Ja, van België naar Los Angeles. Hij komt ook nog in Las Vegas, in Quebec uit. Ja, San Francisco. Dus zit veel in de Verenigde Staten. En als het goed is, komt hij daar dan ook zijn vrienden tegen, Alok en Khalid. Want ook die toeren veel in de Verenigde Staten. Je hoort ze nu met Dive Into Me.

George Jackson, Never Forget You. En ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. Want hij heeft een aankondiging gedaan van de grootste Noord-Amerikaanse tour ooit. De Control Tour 2026 in de Verenigde Staten en Canada. Ja, het wordt omschreven als een van de grootste headline tours tot nu toe. We gaan het meemaken. Nu Alesso en One Republic op Hot Dance Radio. In Your Eyes. Every time.

Oudschoolzieker uit 2013. Storm Queen, Look Right Through op Hot Dance Radio. Bijna einde van deze ochtend, maar vanmiddag om 3:00 is hij er weer hoor. Barry Brandt met De Middag met Barry. En zometeen om 12:00 de Full Focus Lunch. Ik heb nog een aantal tracks in een rijtje staan voor je. Calvin Harris met Blessings. Dior van MK & Crystal. Maar eerst Armin van Buuren met Something Real. Morgenochtend 8:00 sharp, dan spreken we elkaar weer. Fijne dag, hoi.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's,

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Hey, let's talk about Power Hour.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: www.klasit.nl. Klas IT Training. De route naar IT-succes.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
4: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app.
7: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

right.

van Bradley en I Could Be Wrong. Misschien ben je aan het uitkateren van, Tomorrowland. Als je daar geweest bent, wat zag het er fantastisch uit. Zeg, het ontwerp, het podium, weer echt een dikke team. Ook zonder vuurwerk was dat erg, erg mooi. Ben niet geweest, maar online kon je kijken. Meegenieten kan nu in de afterparty met Black and Gold. She's in the-

0: Met Last Frequency, zometeen Love is the Only Thing. En ook Frankie Rizzardo hoor je binnen nu in Apartello.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hot Dance Radio. Lost Frequencies and Love is the Only Thing. Welkom. Turn the Lights Off, liedje van DJ José, maar duurde door Jack Style en John. Ga je zo meteen horen, topic komt eraan en dit is Frank Rizzardo.

Prachtig is dat dancemuziek ook heel erg gevoelig kan zijn. Hot Dance Radio draaide voor je Swedish House Mafia. En Heaven Takes You Home. Topic daarvoor nog, All or Nothing. Weerbericht voor de komende dagen. Nou ja, het is wat cooler, laat ik het zo zeggen. Graad of 20, 21, af en toe zien we een zonnetje. Af en toe een klein wolkje. Het blijft eigenlijk gewoon Nederlands zomerweer. Maar misschien helpt dit een beetje om die zomer terug te krijgen. Chucks.

Ja, DAB Plus Digitale Radio in Noord-Holland te ontvangen. Dat vind je allemaal op hotdanceradio.nl om wat meer info te vinden. Of je downloadt daar gewoon de app. Kan je ons wereldwijd overal mee naartoe nemen. Leuk dat je luistert. De middagshow met de Schorrebarry hier. Chesto hoor je nu.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

radio, sugar, slecht voor je, suiker. Waarschuwing, suikertaxen, dat soort dingen. Robin Schulz hoorde je met Sugar, welkom. Even terug naar de jaren 80 in een nieuw jasje door David Guetta, Forever Young, Hot Dance.

0: I'm Walking Down the Street with My Nikes On. Het is Ron Carroll. Zometeen Adam Poort, ook John Summit. En Light Years hoor je binnen nu in de Partijlen hier op Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Sorry, papi. Ja, helaas. Ze kiest toch voor een andere jongen. Of in ieder geval zelfstandig te blijven. Dat kan ook nog. A-Dance Radio. Weerbericht voor de komende dagen. Het is 20, 21 graden. Wat minder zon dan we de afgelopen dagen hebben gezien. En wij zorgen wel voor die glimlach. Regards, nu Secrets.

0: dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Purple Disco.
10: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

Dance Radio met Lucas en Steve. En letters ervoor nog Oliver Heldens en Lady Hear Me Tonight. En even terug naar de jaren 90. Back to the 90s. En Rosella op Hot Dance Radio. Everybody.

0: on Dance Radio. Alan Walker en All Falls Down, zo meteen muziek van Jonas Blue en ook Kygo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

of Desire. Welkom bij de nieuwe middagshow. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 hoor je Brand in de Middag. Barry Brand hier. Hot Dance Radio met Kygo. And Save My Love.

mooi man. Complicated. Dimitri Vegas en Like Mike en Kiara. DAB Plus, digitale radio en download de app. Kan je altijd verzoekjes kan je aanvragen. Op bijvoorbeeld je favoriete programma favorieten. Dan weet je, als het programma begint, dan krijg je dus een mededeling. Joh, zet die radio aan.

Wat heerlijk dit. Terug in de tijd met Faithless. We come one. Zometeen de avond, zometeen al vanaf 6 uur. Spreek je morgen 3 uur. Hot Dance Radio met nu. Medusa, Becky Hill.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
0: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly...

0: Topic, Fireboy DML en Nico Santos. Hoor je op Hot Dance Radio? Buddy op je radio.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Goedenavond, het is Hot Dance Radio met de avondshow. Ik ben Ralf en ik heb een hele stapel fijne platen voor je meegenomen. En ik wil ook wel weten, hoe was jouw weekend? Wat heb je gedaan? Heb je misschien voetbal gekeken? Ik noem maar wat. Ben je naar een fijn concert of een fijn festival geweest? Laat het even weten. Check hotdanceradio.nl. Stuur een bericht naar de studio. En laat weten hoe jouw weekend eruit zag. En misschien heb ik dan wel een plaatje voor daarbij. Zoals Calvin Harris en Jesse Race. Ocean. Sun is up.

zomerse plaat gelijk. Another en Emily Warren, Silver Lines, hoor je op Hot Dance Radio. Daarvoor Lucas en Steve, samen met Harris. Perfect, die Lucas en Steve die het afgelopen weekend kon vinden op Tomorrowland. Ja hoor, het was weer zover. Tomorrowland in België, in Boom. Het eerste weekend van Conciencia was het thema dit jaar. Bewustzijn in het Spaans. Ben je daar geweest? Ik ben heel benieuwd hoe dat was. Laat het even weten. Ik was zelf dit weekend niet in Boom. Ik was wel zaterdag in de Johan Cruijff Arena bij The Weeknd. Ook dat was best mooi. Over Tomorrowland gesproken trouwens. A-Log, die stond er ook te draaien. Ik heb gisteren een heel klein stukje gezien. Je kon wat dingen volgen op YouTube live. Zag er goed uit. Ik ga hem draaien zometeen samen met James Arthur. Work With My Love. Na Marlon Hofstad. Nu eerst op Hot Dance Radio. For all you party.

0: Axwell en Barnabout Dance Radio, whatever turns you on, het Jamaican is onderweg.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hugo en Zolto en een Jamaican Bam Bam op Hotlands Radio. Heb je zin in koffie? Dat kan. Tiesto komt eraan zometeen met zijn koffie. En ook Kygo, Lose Somebody is onderweg. Naar Bakermat en Rani. Hotlands Radio. Give it drama, son.

0: locked in.
1: These are next.
2: I wish I never met you. I can't forget to forget you.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
0: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance Radio.
9: He said, tell me a story from all of the places.

Radio op de maandagavond. Heaven hoorde je. Last Week was iets ervoor. Helemaal uit België. Live it all. Hé, nog even. Dan is het oktober. En dan is het weer tijd voor het Amsterdam Dance Event. De eerste namen zijn al bekendgemaakt. En ook Hot Dance Radio is daar weer volop bij. Tijdens het Amsterdam Dance Event gaan we samenwerken met Club Panama, net zoals vorig jaar. En brengen we het hele Amsterdam Dance Event naar je toe, in je oor. Wil je op de hoogte blijven van wat we allemaal doen en wanneer we dat doen, dan check je hotdanceradio.nl. Of je houdt de Hot Dance Radio socials in de gaten, via Instagram of TikTok of Facebook. Dan beloven we dat je altijd het laatste nieuws hoort. Becky Gunu op je radio. It goes like na na.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Khalid, Dive Into Me. Het is maandagavond. Het is de avondshow op Hot Dance Radio. Wil je meer weten van wat we allemaal doen en wanneer we dat doen, dan check je hotdanceradio.nl. Daar vind je de volledige programmering. Kygo en Mac McNown komen eraan naar David Guetta en John Martin.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl, MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Wij zijn Isabel en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Mathisari, samen met Sonique, It Feels So Good. Fisher en Floris Amanda voor What A Life. Zometeen hier het Jesse en Chris Lorenzo, Invisible. Naar Jack Jones en Caleb Scott en hun fluitje. Dit is Whistle.

0: en Anne Mary. En als je goed luistert, hoor je ook nog een beetje Jeannepaul, Jeannepaul. Rockabye. Die klapper van Another en 50 Volts, maar die hoor je zo meteen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Stromae tekende samen voor deze plaat uit 2025. Kesse Soir Claire. Elke zondagavond op Hot Dance Radio vanaf 7 uur hoor je de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros, door collega Martijn vakkundig op een rijtje gezet. En deze past daarin, want dit was de doorbraak van Sophie Alice Baxter. Die zangeres waarvan we later nog veel meer hoorden. Hier hoorde je haar voor het eerst. Spillen nu op Hot Dance Radio. Dit is een Groove Jet.

frequencies op Hot Dance Radio. Love is the only thing. Het is bijna 9 uur. Dus tijd voor some sweet loving. Sigala nu. Sweet.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat

Ook hij was het afgelopen weekend te vinden op Tomorrowland. En ook volgend weekend ongetwijfeld weer. Afrojack. Samen met Amel hoorde je hem op Hot Dance Radio Rivers. Goedenavond. 9 uur geweest. Dat betekent nog een uurtje. En dan hoor je Above and Beyond op Hot Dance Radio. Group Therapy. Elke maandagavond hoor je die hier. Meer info over wat je op welke avond hoort, dat vind je op hotdanceradio.nl en op de Hot Dance Radio socials. Tot 10 uur draai ik nog even het voorprogramma. Doen we gewoon. Wat dacht je van Frankie Rizzardo zo meteen? Shinjuku en ook Rehab, Mufasa en Rani komen eraan met Believe. Maar eerst Tiësto en Becky Hill samen. It is Nothing Really Matters. Nah, nah.

0: Dollar Sign en Wiz Khalifa. Location op Hot Dance Radio. Zometeen hier een plaat waarvan je onderste boven rent.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

One Republic, In Your Eyes. 20 jaar geleden was er Kelly's met haar milkshake. En vorig jaar dacht Alex One, maar die moeten we nog een keertje doen, omdat het kan. Dit is Milkshake op je radio.

Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight. Het is maandagavond op Hot Dance Radio. Het is bijna 10 uur. Dat betekent Above and Beyond. Zometeen naar Kygo en Conrad Sewell. Dit is Firestone.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl, MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, heb je brand weer? Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis. Tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag. Richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag. 3 tot 6. Maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: again live from the studio, and I hope you will tune in again. Do not forget to follow us on youtube.com/NickyRomeroTV and twitch.tv/NickyRomero for all the producers out there. If you want to know the entire tracklist, it's 1001tracklist.com. Well, that's it for the URLs for today. We're going to be switching back to some music. My name is Nicky Romero, and I hope to see you soon. Ciao.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horen op maat voor ramen en deuren.